0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Dat is altijd die en wat last te verzuipen.

datum kan maar net zowel. Enige datum wees. Mis blij als jezelf. Voor en na dat hele leven.

Eerst heb je een kracht bier. Heb je de laatste sleep voorbij. Uber metro man neem mijn selfie. Een taxi voor voorzellers blaast voorbij. Mijn koffie bij die straatcafé. Staan koud onaangeraakt. Mijn courant die leen nog één kant. Ongelezen, onopgemaakt. Kom voor een beetje reis. Naar een woonklaar paradijs. In een Brussel is een zoet zacht stilte. Met die blaren huis.

goed leg guggelie weer zwarte. Mensen noemen me joker, maar helaas is het glad geen grap meer. En ook mijn speel ons poker, als wonder van het verleden.

zit ik al. Lek van mijn water in die zit ik al. Vroeger of later, daar is geen zin. Dat kan verdwijnen in die hart van de tuin van Eden.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: nie, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

naar was onverbiddelijk. Skit zei kop en hij zei nee. Alsjeblieft meneer, alsjeblieft. Vraag die reiziger weer een keer. Zeg je van mijn werven. Zet je hoed op je moeskoet. Sla niet je dieren zeggen, zegt toe. Zonder om je eerste groet. Buiten was het onweer. Die rivieren volle vloed. Die reizigers durft die water aan. Het bruist en maal in voet. Kapkar en Epersen en zijn familie werd verdrunk. En die reizigers kregen zijn voet. De kapkar en Epersen en zijn familie werd verdrunk.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: I'm a fireball.
1: Greep je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd vir die lekker, lawe liekies op die lekker luisterstasie.

kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Fetatje de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Fetatje de mozzarella, ja, bro. Kaas elke

0: middel van die nacht laat het roos, bro. Vind dat je de mozzarella, ja, bro. Kost elke dag, elke aand, bro. Ik hou van kaas, bro. Middel van die nacht laat het roos, bro. Vind dat je de mozzarella, ja, bro. Kost elke dag, elke aand, bro. Ik hou van kaas.
1: Luister, FM.

0: zijn monden in lek. Ja, je hebt recht geraakt, dat zijn blerry op plek.
1: Heila!
2: Jij weer dan.

lachen teen en een wikkie wikkie zwikkie van mijn brandewijn. En die hanen schreeuwen alleen de blut. De liepomschot drukt die hanen terug. Een 95 kon er in je bassin. Ons wilde sterk, zoals die bokmachine. Goed vraag voor hij dag ons lekker laat krijgen. In Mariba met slee nummer 6 kreeg. Een schotrenner, omdat de kiel worden zou. Doet op de bok om, maar dat is niks onder zijn rok.

0: is lekker balke toe met Bring Botha Band, Kwaai in die Baai en Niels Matthys Dik Anastasius. Dit is natuurlijk Boerepompie Weekstaal 10 oor 10.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Tijd voor een splinter nieuwe enkelsnit. Hierdie keer is dit niemand anders in die as die bekroonde icoon Junita Du Plessis stel vandag haar splinter nieuwe album Hierdie Oomlik Vry. Die album bevat een versameling liedjies wat Junita se unieke vermoë om stories deur muziek te vertel en toon te stel. Die focuslied Bly in Jou Staan is een lichte humoristische snit met catchy lyriek en Junita se bekende aanslag en beloof om die lied van glimlachte op luisteraars gesigte te sit. Hierdie oomlik is vanaf 26 Junie beskikbaar. As jy reg vir Junita Du Plessis, hier is hy hierdie oomlik.

favourite song, Whitney Houston, met I Wanna Dance With Somebody back to 1987. Nou, Astro Payne, Sien Keberga is 1 jaar oud, kom sluit aan by ons op Saterdag 27 Junie, dis nou môre, 2026 in Willowstraat Winkelcentrum, dis op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview, vanaf môre 8:00 tot 12:00. Merk jou kalender vir die belangrike datum en kom geniet die spesiale aanbiedinge. In ons winkel met enige aankope, kry gratis boerierol en springmielies. Astro Paints, ons spesialiseer in kleur, kwaliteit en waarde vir jou geld te bied vir jou besigheid en jou huis. Luister FM sal ek regstreeks uitsaai, so kom sê hallo by die lekker luister Lori. Dis nou by Astro Paints in die baai en is nou môre is hulle 1 jaar oud, Willowstraat Winkelcentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat in Fairview.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Astropaint Quebec gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Island en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astropaint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropaint Quebec, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
0: Astro Paint. Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Daar zijn die klanken van Prop met boerenbonkies en West Save Fonds Black Coffee. Tijd zo 25 minuten hoor je een goeiemiddag en welkom als je nou net ingeskakel het. En nog een speciale verjaardag versoekie vandaag. En het is vir Jody wat vandaag verjaar. En ek wil net vir Jody sê baie, baie geluk met al verjaarsdag. Hoop jy het een mooi dag, Jody. En mag die heren vir jou rijkelijk sien. So kom het van Etienne, Samantha en Kian af. Ons weet somme genre gaan vir jou lekker bederf. Nou vrienden, vandag wil ek piekie met julle gesels. Kijk ons allemaal, ek is dan maar een van die mensen, as ek in die ochtend opstaan, hou staan op, en jy is gelukkig om dan natuurlijk bevoorreg genoeg te wees, om te kan loop, jy kan jou ding doen, en mens nie kwale, en siektes, en die klas van dinge nie. So ons het baie om voor dankbaar te wees, ek het een dak oor my kop, ek het een wonderlijke vrou, en een familie, en ek is bevoorreg, ek kan hier achter die microfoon sit elke dag, en met julle gesels, en het is vir my een groot voorreg, en het is vir my een seëning om dit te kan doen, want nie baie mense kry die geleentheid om achter een microfoon te sit, met mense te gesels nie, en dit is nou waarvoor ek dankbaar is elke dag om met julle te kan gesels. Nou, ek wil vandag by julle weet, wat is die een ding vandag waarvoor jy dankbaar is? Ek wil graag by julle weet, ons gesels bietjie saam 082-333-367.

0: als ik terugkijk, was alles maar net genade. Verlaas.
1: Luister FM.
2: Het jij gezien? Die buren is weer op pad naar hulle plaas. Nieuwe bakkie en al.
3: Is omdat hulle bij Samba is.
2: Hoezo?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlijk, commercieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altijd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële dienstenverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
1: Luister FM weer.
5: Ons kyk na wat jou weer dinge is. Môre Saterdag 27 Junie, Aliwal Noord 917, Bishu 1625, Kraddock 1221, Dispatch 1724, Oos London 1926, Fort Beaufort 1522, Graafrenet 1321, Gramstad 1725, Jeffreys Bay 1425, Mtata 1224, Port Alfred 1926, Port Elizabeth 1725, Port St. John 1626, Queenstown 1120 en uit de naag 1725. Dis jou weerdinge vanmôre, Saterdag 27 Junie.

0: Zalaki en ik hier, Jean Belcher, die Roever, Big Nick samen met jouw Netflix leven om je draaien. Zal terugkomen naar jouw topic toe en kijken of vannacht boodschappen is om je draaien. Maar voor nu, kom eens gaan wonkeraken, dan kom eens terug met jouw Netflix. En kijk eens, wat is op jouw scherms, groot en klein? Denk je daaraan om jouw motor te verkopen? Gaan rechtuit naar We Buy Cars en krijg binnen minuten een aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En als je op zoek is naar een voertuig, verken meer dan 15.000 voertuigen op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswijd. We Buy Cars, die makkelijke manier om te koop of te verkoop.
1: Het jy een doen-het-self uitdaging of project? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte bouwmateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, cement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY. Harde

prestatie was er één vertrek. Een stoeltafel en een kaart. Patrick Sveje in die voertuin. En een landrap in die achterjaard. Oorkant een foto van zijn ma. En een gouden raam. En een groot spoorweg horloge. Maar die men niet in hier baan. 40 jaar hou hij die wijzerstok in die stil van die groot Karoo. Met die zombies is voor gezelschap in die blauwlig wolkloosboe. S'nachts hoor hij soms een jak als tjak of een nagel op die stup. Maar in zijn dromen is hij die wijzers wat om zo roe.

goede dienst. Dag zijn laatste werkdag op. Zijn gewoonlijk pakken zijn kostelijk. Zijn bottel koffie ook. Maar iedere keer wordt iets extra. Ook werk toe een gebak. Hij zet in zijn Beretta. Diep in zijn achterzak. 12 uur daar de laatste dag. Haal hij die 9-mil uit die laai. Leg hij die Beretta op. Trek je sneller in dat vaai. Verschijnen scoot en klap. Die horloge is een zijn moe. Stukken wijzers val oeral.

aangeslaande aardse hof. Wat het jou beziel wordt ingevraagd. En dit op jouw laatste dag. En op jouw laatste skof. Want die edele Dario Luisi heeft bij leven weg een tiksel waard. Die Landros punke traan. Zien uw klaasje naar die hof voor Luisi staan. En die hof daar op de haar. Is die vonnis gereed en klaar. 40 minuten strongstraf. Opgeschort voor 40 jaar.

0: Jakkels Vibes, mijn liefie, glits op Luister FM. Kom, ik speel Hot Stuff.
1: Ken jij jouw Hot Stuff? Laat ons hoor.
0: Als je niet weet hoe dit werkt, nee, dat is Hot Stuff. Ek krap rond in die antwoordenboek van die Afrikaanse taal. Vind voor jou een lekker Afrikaanse woord. Wat ons nie meer so baie gebruik nie. Nie algemeen, elke dag nie. En jy moet hom vir my vat in een sin gebruik. En stuur vir my die sin naar die WhatsApp-lijn toe op 082-333-667. Vandaagse woord vir Hot Stuff is een baie kort woord. Real. R-I-E-L. Real. R-I-E-L. Gebruik om in een sin. En stuur vir my die sin naar die WhatsApp-lijn toe. 082-333-667. Dis die woord vir Hot Stuff. Real. R-I-E-L. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Gebruik om in een sin. Stuur vir my die sin naar die WhatsApp-lijn toe. 082-333-667. Dis vandag se Hot Stuff. Die woord is real.

0: Oeh la la la, sê Franja Du Plessis vir ons, baie welkom. Ek is Johan Kloete Keier saam met jou, tot en met 9 uur vanavond, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek sien, Leonie Thompson is ingeskakeld, sy sê, wow, dis nou een verrassing. Goeienaand Johan, en dankie vir jou opoffering. Dit word waardeer, geniet jou buiteuitsending, en hy dien Likie sal waardeer word. Natuurlik Leonie, ek sal nie een dag voorbij gaan, sonder om in hy dien Likie te speel nie. Anton is ook ingeskakel, hi Johan, lekker, ons is in die kombuis, welkom Anton, dankie dat jy saam met ons keert, in die Alta Bekers, daar van Jeffries Baai sê, goeienavond Johan, vertrouw dit gaan goed, ons het een prachtige dag in die kontry geniet, baie dankie vir jou opoffering, wat ons te wees vanavond, en vanavond sy optrede van Etienne en die medespelers te deel, weet ek luister graag saam, sê groete, vanuit Jeffries Baai, in die Alta, baie dankie, ja, ek het gesien, Etienne is hier so, hy is natuurlijk deel van die opvoering vanavond, So, ek dink het gaan nogal baie interessant wees. Goeienaand, Jesse, hartelijk welkom terug, sê Matchups. Ek het vergeet, ouderdom is nie vir sissies nie, nee. Ouderdom is definitief nie vir sissies, sê Matchups, en ek kan het voel hier so. Elke ochend as ek opstaan, het ek een ander pijn en een skeet. Maar ek is hier, ek gaan lekker saam met julle keier. Ons gaan sommer net lekker keier vanavond, hier op jou lekker luisterstasie. Want wat is daar nou anders om te doen op een vrijdagavond? Bly gerus ingeskakel.
1: Webega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowround Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht. For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Wat maak ons die

0: nou raak het lekker hierso.
1: Oeh, ek gee wel vir een lekker jacht terug.
2: Hier, daar was nou wei.
3: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

0: zingen op mijn broek. En ik zei voor jou gebeden in die voetspoor van een boer.
1: Ons het veel vrouwen boks gestuurd samen met saai. Vol siepies en lekker rijk goed. Daar is ook een stringtje perels daar voor haar. Natuurlijk is die balen voer voor jou. En ook in die brief, mijn broer.

katreintjie, hy stiek kaffer een wijnkie. Karelskie my laika, katreintjie het een kwaipa. Dinge raak toe serieus, katreintjie sleep om plaas toe.

blazen papa like on kwai. Kom ons steek een dop en baas pa se trok. Hehe. No prize, Quincy.

0: Luister FM.
1: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sy.
2: Hey, Rikie, dat is lekker dinge.

0: Ricky, my bra, ons is eindelijk Maricella.
1: Awees, Noti. Awees. Volg ons op Facebook, het Luister FM.

0: Astropijn, Keiberg al vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom keier saam met ons op saterdag die 27ste juni van 8 uur die oggend tot 12 uur die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerderol, springmielies en nog vele meer. By Astropijn spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropijn Keiberg, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
1: Astropaint.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.